Die goeie ou dae van Springbok Radio is terug. 20 onverkrygbare liedjies nou op een CD. Met al jou gunstelinge: Virginia Lee, Cora Marie, Anton Goosen, Sonja Herold, Cupido en vele meer. Herleef Springbok Radio, Afrikaanse treffers,

0: Wel, die volgende twee liedjies is ook baie country georiënteerd. 1962 was dit Claude King met Wolverton Mountain wat ons nou gaan hoor en dit sal gevolg word deur Skeeter Davis in 1963 met The End of the World.
1: They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife. Cause Clifton Clowers

0: Luister nog een pikkie, daar stories, nieuws en likkies. Iets voor allemaal, ook voor jou op Springbok Radio.
1: U is ingeskakeld op die internetradiodienst van springbokradio.com.

goeie ou dae van Springbok Radio is terug. 20 onverkrygbare liedjies nou op een CD. Met al jou gunstelinge: Virginia Lee, Cora Marie, Anton Goosen, Sonja Herold, Cupido en vele meer. Herleef Springbok Radio, Afrikaanse treffers,

0: Wel, die volgende twee liedjies is ook baie country georiënteerd. 1962 was het Claude King met Wolverton Mountain wat ons nou gaan hoor en dit sal gevolg word deur Skeeter Davis in 1963 met The End of the World.
1: They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife.

0: luister nog een pikkie. Daar stories, nieuws en likkies. Iets voor allemaal, ook voor jou, Springbok Radio.
1: U is ingeskakel op die internet radiodienst van springbokradio.com.

dae van Springbok Radio is terug. 20 onverkrygbare liedjies nou op een CD. Met al jou gunstelinge: Virginia Lee, Cora Marie, Anton Goosen, Sonja Herold, Cupido en vele meer. Herleef Springbok Radio, Afrikaanse treffers,

Wel, dit was nog een liedje wat ik daar van een oud kortspeler moest afnemen. Cherry Pink en Apple Blossom White en Perez Prado, 1955. En in 1956 het die Springbok Radio luisteraars gevra of hulle kon luister na Elvis Presley. En die liedje was Heartbreak Hotel.

0: Wel, die volgende twee liedjies is ook baie country georiënteerd. 1962 was dit Claude King met Wolverton Mountain wat ons nou gaan hoor en dit sal gevolg word deur Skeeter Davis in 1963 met The End of the World.
1: They say don't go